Van verloren, jammer, no? Dus ze zei dat Dana. Met de bijtje algum als die Dana bij mij toch ook geraakt trove. Lekker mijn bijku Nana Miscuri. Is dat het bij bira Only Love. Only Love can make me.

0: Ese tipo de declaración de manera Candelaria a reventar el asunto aquí. Mientras tanto, de otra banda, Pesnango de Sigui, Mike Eamon, arriba su profile, bobo mira en el momento que está su visita y ahora que te llega en Perú con este guardo recibí dor de pueblo ayer, ¿no? Seguro que sabe que está motivo, mente visa, botahua, cuando visa, te visa, siga con el peruano, no te aplaudí. Wow, estaba tremendo. Pero la que no escucha el primer ministro Mike Eamon, Miss, Kuareuni, que es presidente electo de Perú, Keiko Mantevisa Fujimori. Muchas gracias, buen día, por dar 20, 25 años, no nos saquen de Fujimori. Mi amigo Tico Montesino hace traer un cantica a basar el tiempo de Fujimori. Y después arriba Montesino, te avisaba. Papiame me lo me contaba de historia, pero. We can't cry over spilled milk. Nos miste mira a 2026, el pueblo peruano a reelegir un otro Fujimori, en caso que la ganos bagua Kiko Keiko Fujimori lo hace para Perú. Pero en todo caso, aquí está su encuentro con nos ministro presidente. By the way, me tiene un sueño para contar. O sea, Betari, me día, mientras tanto que cansaba, tiro un cabeza. Soy un sueño no mucho bueno, no mucho bueno. Mientras quiere Darren, también queda contento que sueño aquí. Dime es que te grita acá bajo picos, hoy te grita más duro. Darren, te contaba que irá tu poquito. Pone boa areia, entonces, ya, el pueblo que gustó más pico bandera, costecar, y según mi nada, nada. Vamos aquí con Mike Eamon haciendo en Perú. Vamos a escuchar ese equipo.
1: Samen met de ambassadeur van het Koninkrijk hier in Peru hebben wij een bezoek afgelegd bij de nieuw gekozen president Fujimori. Het was een aangenaam gesprek. We hebben ook gesproken over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de relatie tussen het Koninkrijk en Peru. En ook daartussenin uiteraard ook voor de relatie tussen Aruba en Peru, omdat er meer en meer toeristen ook vanuit Peru naar Aruba komen. En vanuit het perspectief van het Koninkrijk zien wij veel mogelijkheden in het versterken van de relatie tussen het Koninkrijk en Peru. Zowel op het gebied van watermanagement, op het gebied van veiligheid, op het gebied van economische ontwikkeling en landbouw. We hebben daarbij ook de mogelijkheid betrokken van een vestiging van Wageningen op Aruba, die eventueel ondersteuning kan leveren aan de ontwikkelingen hier in Peru. Wat een win-win zou zijn voor het Koninkrijk, voor Aruba en ook voor Peru. We hebben inderdaad dit moment gebruikt om die relaties weer aan te halen en ook duidelijke nieuwe perspectieven voor de toekomst neer te zetten. Dus dat is een zeer productieve gesprek.
2: Nee, absoluut, absoluut. En het was ook heel fijn om de premier hier, juist de premier hier te hebben, om deze boodschap over te dragen, omdat we daarmee heel duidelijk aangeven dat het Koninkrijk zowel in Europa als ook hier in de Caribe present is. En het allerfijnste en leukste was dat de premier het in fantastisch Spaans ook dat gesprek voerde, wat die nabijheid nog duidelijker maakt.
1: Nou, het was een aangenaam en het is uiteraard ook heel bijzonder om te zien, ook weer hier in Peru, hoe het Koninkrijk vertegenwoordigd is met een ambassadeur die veel kennis heeft van alle onderwerpen die belangrijk zijn om het Koninkrijk te vertegenwoordigen en ook met een hele goede staf. En wij waren ook goed ondersteund door onze staf, dus het was een hele efficiënte, maar heel goed gesprek.

echt een mooi liedje, hè? Je hebt me 1000 maal belogen. Holo. Dus te triste, no? Oké, leg me bij, Frans Bauer en Corrie Konings. Ik zeg het, geluk is een klein moment. Dat is waar, no? Als je een klein moment hebt, dan denk ik dat het algo sano is.

Esa er der Gerard Joling på Shirley Sways. Nej, det er Shirley Sveyres. Fantastisk, no? Heel even. Hoe niet dan, no? Dus, zij er met kaartjes erop, namens. En kaartjes erop is op. En op is op, hè? Pas op, no? Tranquil, met als ik kom, ik kan die kanaal naar Hollandes. Mij goest de kan die kanaal Hollandes. Schoonang, maar ontdek een toro. Maar ontdek een toro naar Ayo. En la mandami portret die Luna. E Toro ta namorada di Luna e sei ta Francisco, Francisco Cruz. Francisco abota namorada di Luna, ave, abota Toro, ve, ok? Des, ese Toro enamorado de la Luna, se que ta Gypsy Ken. Muy especialmente para vos en Anturo, Luna ta yen, Luna ta grande, ¿no? Acá nos van un saludo para familia Cruz, allá en Ayo, Francisco, Subinda, Frank. Francisco abota Toro, ve.